Eiverfach. Met ijver kan jy veel vermaak. Doe net jou plig van dag tot dag. Die toekomst leert.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

stedelijk om jij stil blijft. Je moet jouw eigen antwoord krijgen. Zo hou op vast, hou aan gisteren, hou waar je oor morgen.

0: Nou het jy dat Johnny Clegg en Jaluka natuurlik bye bye December African Rain. Altyd lekker om saam met hulle te kuier hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekkerste, beste, enigste Afrikaanse radiostasie. Ons sit hier met vier benoude manne. Good morning, how are you?
1: I'm fine and you?
0: Tell me your name and what province you come from and what position do you play?
1: I'm Umphile Dubase, I'm from Johannesburg and I'm a center and wing.
0: Center and wing?
1: Yeah. Hello, my name is Wade Burning.
0: Yeah, you can Afrikaans praat as you moet praat.
1: Sorry. Hello, my name is Wade Burning. I come from KZN af. Ek het dit gespeel, maar ek speel nou agste man.
0: Okay.
2: Hallo, my naam is Sean Ripinaar. Ek het vir OP Elsen gespeel. Ek was die agste man en ek speel nou SA Elsen vir flank 6. Okay.
3: Goeiemôre, my naam is Jandre. Ek kom al die pad van de tweede helf. Ek speel vir die bulle, Elsen, en ek speel roeskakel.
0: Tell me something quickly. How did your team do this week that you had in East London?
1: Really great, not gonna lie.
0: So now you are picked for the SA side your first time?
1: Yeah, it's my first time actually.
0: Looking forward to it.
1: Yeah, I'm really
0: Academy excited. Week, a new hurdle, a higher hurdle. And you think you actually can do it?
1: Yeah, I know we can do it.
0: You know you can do it. That's what I want to hear.
4: That's what we
0: want
4: to hear.
0: Selle vraag vir jou. Julle het nou, hoe het julle gedoen daar in Oos-London?
2: Ek speel vir die Sharks. Die Sharks het nie so, altyd so goed gedoen nie, maar hierdie jaar het ons toch ons baie goed gedoen.
0: Okay.
2: Ons het 2-3 gewen.
4: Ja, dit is baie
2: en
4: goed.
2: En ek is proud op ons.
0: Sê gauw vir my, eerste keer by die Akademie week?
2: Ja.
0: En sien jy daarna?
2: Ja, dit is lekker. Dit is baie vinnig gewees en mense was baie die mekaar gewees, maar het is, op jou einde is het lekker gewees.
0: Ja.
2: Nieuwe mense, nieuwe plekke en alles.
0: Selle vraag vir jou, die OP natuurlijk gewen, lekker gevoel, nou moet jou focus heeltemal skuif, na die Akademie week toe.
2: Ja, nee, kyk, my focus moet heeltemal skuif, dit is nou hele ander liga. Nee, kyk, die OP het flippen, ja, hulle het baie goed gevorder, maar nog is nou die vierde jaar, neem meneer op? Ja, vir die vierde jaar is nou my tweede jaar vir OP en die SA Elsen. Nee, kijk, van die eerste game tot die laatste game tegen VP, het was taf, man, het was taf. Maar nou dus een hele nieuwe liga.
0: Zeg over mij, jy sê so tweede keer bij die Elsen, die Akademie week laatst jaar. Wat het jy geleer daar wat jy die jaar sal toepas?
2: As ek nou moet eerlijk wees, my oom, laatst jaar, daar was een groot probleem in die span van my gewees. En het was pure harde gatgeit.
0: Ja.
2: Maar een ding wat ek moet sê van die span van die jaar is, daar is niks van dit. He. Ons het ver meer discipline, respect teenoor mekaar, daar is meer spanwerk, dit is net soveel beter, my oom. Okay.
0: Selle vir jou, trek bykie die microfoon vir my nader, ek sien hulle sê, ons kan hier nie lekker hoor hier, maar kyk, kom ons gaan.
1: Ja, ons het nog ons goed gedoen, ons het derde geëindig.
0: Ja.
1: Ons het derde geëindig, dit was een lekker week geweest daar in Oost-London. Vooral vir die bulle, ons het paar jaar bykie baie sleg gedoen, maar om hierdie jaar het ons goed gedoen. Ons het deurgetrek, dit is my eerste jaar by die Elsen, dit is een goeie bevoorreg vir my en ons leer baie.
0: Sê gauw vir my, die Akademie week, sien jy daarna?
1: Ek sien baie uit naar daar, dit is een harde week, dit is iets groot en ja.
0: Nou, ek wil, enig iemand kan hierdie vraag antwoord. Jy het 3 wedstrijde gespeel verlede week, 3 wedstrijde hierdie week, hy lichaam moet, vir al jylle wat in die voorspelers en die losvoorspelers is, dit moet moeilik wees.
4: Ja.
0: Dit moet moeilik wees. Enig iemand kan antwoord, as jy recht of een verkeerde antwoord hier?
2: Nee, kijk, my oom, die leef is een bykie, hy was daar baie gewees. Ek moet sê, my leef is een bykie lam, want ek dit was een tawe week, en dan sal net nog een tawe week om te kom, so

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
3: En dat is een kort draai gemaakt bij een paar van ons korporatieve vennoote. Tijd nou voor die correcte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding van ochtend. Vanochtend het ek vir jou twee emoticonne gegee, een huis en een boek wat toegemaak word. Dis jou twee emoticonne, of nou in Engels, your two emojis. Die treffer is 2006. Treffer en dis een mannelike trio groep wat die treffer vrygestel het. Baie bekend, groot, deel van die rikke was, te lang het ek alleen gewandel, te lang was ek ver op reis gewees. Meeste van julle was korrek met die antwoord, maar vir een of ander rede het julle vir my die lirieke gegee, maar nie heeltemal die liekie nie. Dan sien ek ook dat hier en daar van julle vir my die regte titel geet, maar nie die regte antwoord. Ofwel die kunstenaar nie, want een van die trio kunstenaars het hom ook alleen gedoen, maar eers later, nie in 2006 nie. So weer recht was daar, ons het vir Margaret gehad, ons het vir Lini, ook vir Fossie, Koenie gehad, ons het Marianne gehad, dan sien ek vir Annelien, ons het vir Lulu gehad, vir Erika, dan die Leonie Thompson, goeiemorgen, Tannie Alta, goeiemorgen daar, ek hoop Jeffries Baalek mooi vanochtend. En dan sien ek ook Lianka, ons het vir Jolie en ook vir Jafta Dion gehad, en dan ook vir Jeanette, waardeer dit. Correcte antwoord vanochtend, gereed vir hom? Dit was die broers met huis toe.

0: Kranen drup. Toiletten lek.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogvink.
0: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.

Bowie van Jaars wel daar met my type 2 plek oorweeg daar van laasweek se 15de posisie. Volgende op die speellys beweeg ons nou na die kontrak seisoen 1 wenner Demi Lee Moore met haar treffer Daai Gevoel. En sy beweeg 4 plekke

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie niet, voor al die goed wat ik niet verdien. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bidt.

0: gehad.
1: In hierdie week se 7e posisie, Ignis daar met Beste Pel en het voor Danny Smoke met Monica. En ek sien daar het iemand ook vir my gevra watter plaat voor Monica gespeel. Dit was Chris Plakkie Stein, of net Chris Stein, met sy treffer getiteld Ma. In hierdie week se 6e posisie, die man vir 2e keer, Chris Stein met Ek Kom Jou Haal, een plek afbeweeg van laas week se 5de posisie.
2: Nommer 6.

0: Oh, Mr. X10, I watch you.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die aircon dat recht maken. Die heeft een vat aan mij.
2: Raak die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis locatietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: John Durker op Luister FM.

klein en fijn. En jouw wegstap is een symfonie. En je praat met jouw enkels, nek in handen. En als hartzeer in jouw oor is. En jouw leven komt roesal bij mij. Is jij een bokkie, klein wils bokkie.

opperman op jouw lippen. En dan is ik weer van vooraf, als kon oorheen in mijn leven. Zou ik van vooraf weer wel oud worden, samen met jou.

0: Blaze Bridges, Lord My Lieve.
1: Maar ik kan het en doe wat praat. Verstom mijn taal, het is een Engelse boer. Maar anyway, ik heb mijn vrouw gekend toen zij jong was. Ach, zo 12, 13, 14. Toen kreeg ik al heel ver als jou later. Toen zei, kom je even goed aan mij. Toen trouwens eerst, na 43 jaar. Ja, ja, het is waarheid. Ik heb al een piek omhaal. Toen ga ik terug doen, toen is het weer terug in die baai. Baai happy. Met baie vloeden en een maas gewonnen in Durban. Maar ik heb nog verder veilig huis toe.
0: Wel, sê, dank je, Andrew. Nou, voor jou story vanmiddag. Hey, op pad Durban toe, hè. Dat my denk aan na die Leon Schuster film. Of sit hom daar in die Durban box.
2: Hey, goeiemiddag. Ek gaan nie my naam nog gee, ek is anoniem, nie.
0: Oké.
2: Yes, well, ek en my vrou is getrouwd net so 50 jaar al nou, nie. Maar ek sê, ek bly nog lief vir haar. Dit is my enigste liefling in die lewe. So ek hoop dit, sy blies sy uit, want sy is nie lief vir my nie, maar ek baie lief vir haar, hoor.
0: Bye. Sy anoniem, waar is dit nou? Sy weet as jy wat al praat.
3: Middag, John. Ek wil net sê vir my man, baie, baie dankie, my liefste lyfie, dat jy vir 27 jaar vandag vir my gesê het, jy wil met my trou en ons het getrou en ek is die liefste vir jou. Ek is so lief vir jou. Liefste, liefste, my lyfie.
4: Hi daar, ek het vergeet om my shout-out te sê aan my sussie Dawn in Joburg. Op de boeken! En ik zwaai lief haar, ik mis haar, mijn kinders, Jermaine en Nikki. Maan Michelin. En onthou om hier die boeken te kijken. Trek jullie groen en goud aan, want vandaag wen ons op de boeken. Van Doreen van Dispatch.
0: Dat is hij, Doreen. Jezus, we behoogd daar bij jullie huis, hoor. Wauw. Hallo Nana, asseblief sê vir my ouma Lena, ek is baie lief vir haar en dankie dat ons kan kom kuier en ouma bietjie mal maak. Hey, daar is dit nou. En dan die volgende een sê anoniem, ek en my man het saam gesit op die bank en TV kyk om presies te wees. Ons het loving die TV seepie gekyk. Toe vraag hy my om te trou, net daar en dan verloof geraak. En 33 jaar later nog saam.

0: strydom.
1: Hartlike goeiemiddag en welkom by Live Skuif met die Kuif. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Rian Strydom. Goeiemiddag. Ek hoop dit gaan baie goed met jou.

Dis natuurlik sy ouder gewoonte ingeskakel op 89.6 en 90.6 FM en as jy buite die opvangsgebied is van Luister FM, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Het hier een splinter nieuwe tyd geleef vir Live Skuif met die Kuif. Het was natuurlijk moes Sondag gewees. Het is nou Saterdag tussen 3 en 6. Ons gaan op vastvat nes ons kan hier so by Luister FM. So moet nie kommer nie. Lekker boere muziek wat vir jou voorlee in die volgende uur. En dan so met die aanloop van 4 uur. Dan gaan ons een bykie kyk na ons country muziek. Natuurlijk ook so lekker mengelmoeskardoes ook saambring, nie?

Dat is Billy Joe Spears, daar is met Blanket on the Ground, speciaal daar is voor Tian van Botswana. Hij sê dankie voor mijn song, Rian, is een groot plezier, Tian. Hij sê, hy gaan gauw video voor mij maken, waar hij zit en luister daar. Hy die bos, hy sê uit, nee. Baie dankie voor die boodskap hier, Tian, en ek is so blij, jy daar ene keer geniet saam met my. Volgende aan die beurt is van al die verliefde mense. Brett Young is volgende met In Case You Didn't Know.

0: Luister FM.
1: Ons is bezig met ons iClub drivers. Laaste kans om nou te stem vir Kenny Rogers, the gambler. Stief my dit Kenny naar die WhatsApp line toe. 082 333 367.

0: best of all. Net nou 5 kondig ons die wens net aan. My best friend.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ons lekker uitkloptreffer van die dag hierso op Lyfskuif met die Kuif. Dit was Don Williams gewees daarso met Your My Best Friend. Net voor Don was het Jeffrey De Bruin gewees daarso met Wasted Days and Wasted Nights. Dis nou tyd vir die sekulêre uur hier op Luister FM, jou lekker

Dat is Alexis Jordan daar zo. Zij was in 2006. Was op America's Got Talent geweest. Is 14 jaar oud geweest. En een van die kunstenaars wat ook een vinger in die paai so gehad het, om haar naar voren te brengen, was natuurlijk Jay-Z geweest natuurlijk. Beyoncé is een man. Wat met sy platen contract daar wat hy van haar gegee het. En hulle het die liedjie uitgebring daar so. Vat ons een beetje terug in tyd daar so. Maar ek sien Alexis Jordan sing glad nie meer nie. Sy is ook een actrice. Of was een actrice geweest. Sien uit, miskien in die toekomst. Jy weet nie meer van Alexis Jordan te hoor. Kom ons gaan voort. André het Norman is volgende. Die sing van 7 Oceane.

0: Daniel Strydom op Luister FM.
1: Barbra Streisand.
0: Luister FM.
1: Barbra Streisand.

vrou en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soek.

0: Saterdag.
1: Maak gereed, want het is jou trotse Afrikaanse radiostasie, Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jy gaat ons

uur vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12. Het eerst ons bye bye dankie sê vir die meneer, dis natuurlijk Daniel vir die Saterdag Sizzle, en jy kan hom elke Saterdag volg in die namiddag tussen 6 en 9. Moet een lekker program wat op jou wag, jou klitsrittels, jou remix, driespel en jou lysie met een wysie. Meneer is jy gaan nie en stuur hy boodskappe deur op 082-333-667, onthou standaard datatariewe geld.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

op jouw stoel blij zit. Gaan je jouw das afhaal en vul een paard op zal lekker lijk. De second date is niemand dat je kent, die hakken die eik.

congratulations met de weesies geweest. Dit is Liane en my met Bacco Koppo. Ons het Emo Adams met Gum School, Willy Wumps, Willem Botha met 2018, The Vamps met O Cecilia, Elandre, Hand aan Hand, en Lady Gaga met Shallow Dan Gehad. Maar dit is nou omtrend so 7 minute net voor 11. Jy is ingeskakel natuurlijk op jou lekker luisterstasie. En ons gaan nou net verder gaan met die muziek, en as jy boodskap wil deurstuur, is jy meer as welkom. En dan het Louise het al gesê, die dispatchboykie mag maar woorde uit jou mond, my utmost favorite van hom, en het kom van Louise. En dan sê sy ook dankie vir Hand aan Hand wat al gespeel het. Maar ja, ons gaan nou verder gaan met die muziek, is ingeskakel op jou lekker luisterstasie. As jy nog 'n versoek of enig iets het, stuur het vir my deur 082-333-367. Onthou standaard, data tariewe geld.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

naaste, een eeuw of een minuut, hoe het die tijd voorbij geschiet.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: As jy wil vlug van alles, profete, dromers, malles, my deur word nooit gesluit. Die hele

As my oë al asem terugkry en my wonder oor jou stil bly, as my voete weer op plek kry, sal my hart van vooraf rus kry. Waar ek ook al afdraai, moenie my laat verkoop nie. Waar ek ook al wegdraai, moenie my alleen laat loop.